0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge, voorzitter Bart Vraag, is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
4: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Hook It For Life, de Trance, hoor je. Nummer uit 1975 aan de start van deze nieuwe Breakfast Club. De komende twee uurtjes hierbij actief. En dit allemaal op deze dinsdagochtend 12 mei. We hebben onder meer straks klaargezet Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover. Maar eerst gaan we luisteren naar Sir Cliff Richard, The Young Ones.

0: 074 708 353.
1: Vast goed de zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Dit is Radio Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Living on a Prayer, Bon Jovi met hun vette schijven uit 1986. En morgen woensdag 13 mei worden werken uitgevoerd in de Verbranden Bos in Adegem ter hoogte van huis nummer 6. Door deze werken is de straat tijdelijk onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspad blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Er is een omleiding voorzien via de Kallestraat, Spanjaardhoek en Kruiskens. W komt eraan, Bobby Fuller 4 en deze

0: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Little Red Corvette, Prince, Elvis Presley, Jill Halsrock en de Flirtations hadden we de afgelopen minuten met Someone Out There 1968. En van 11 tot 17 mei is het de week van de diversiteit en de vlag in Maldegem wappert aan het gemeentehuis, de regenboogvlag. Dat naar aanleiding van deze week van diversiteit is een goed moment om bij stil te staan, er extra bij stil te staan. I Can Hear Music, hier zijn de Beach Boys.

0: Love Can Break a Heart, Gene Pitney. En Petula Clark hadden we ook nog met Le Nuit N'est Fini Plus. En Jay-Z open het rijtje van drie met Hard Knocks Live eind jaren 90. Hè. En we gaan naar de top van het uur met deze. I Am, I Said, Neil Diamond. We zijn graag straks terug voor deel 2 hierbij actief voor Breakfast Club. Na het nieuws van 8 uur.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Het is opletten als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Je trekt vanaf 10 uur door het Brusselse. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zoals het Noordstation. Wie toch naar Brussel moet, neemt best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering voor de zoveelste keer. In de vestigingen van Nike in Laakdal en te Sanderloham is een 24-uren staking uitgebroken. Aanleiding uit een mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbonden weigert Nike voldoende budgetten vrij te maken. Eerder kondigde Nike aan dat er mogelijk meer dan 700 banen gaan sneuvelen. De staking duurt nog tot vanavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Gisteravond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Vanuit daar worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dat virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden, zeg maar ontsmet. Vandaag overwegend droog, temperaturen rond 12 graden, maar morgen woensdag felle buien bij 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Nee, mooi lenteweer. Het is nog steeds niet hier.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met

Elke Brooks heet eigenlijk Elaine Book Binder. Een Britse zangeres. Ze begon haar carrière als zangeres van de band Vinegar Joe, maar ging later solo. En met deze uit 1977 had ze een hele grote hit, Pearl's Singer. Hey, welkom in deel 2 van Breakfast Club hier op deze 12e mei. Dinsdagochtend bij Actief. En we hebben onder meer Love Unlimited, Blue Diamonds en deze Sweet Dreams van de Eurythmics voor jullie klaargezet. We gaan samen genieten.

0: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: Le Chemie de Papa, Joe Dassin, hoorde de afgelopen minuten. Nummertje uit 1969 overigens. Hè. En Muziekclub A9 haalt een nieuwe topman of topnaam naar Eeklo voor de buitenconcerten aan de Huismanshoeve. En dat is namelijk Black Box Revolution op vrijdag 19 juni. Eefje de Visser komt dan op zaterdag 20 juni en het zesde metaal op zondag 21 juni. Daarmee strikt Muziekclub A9 drie toppers voor de concertreeks aan de Huismanshoeve. Tickets zijn te koop vanaf vandaag straks om 11 uur. En dit via www.n9.be/Huismanshoeve. De Beatles komen eraan. Delight Groove is in the heart.
1: And have some fun.

Soldiers Who Want To Be Heroes, Rod McQueen, 1971, Manfred Mann, Haha, Set The Clown en Depeche Mode openen het rijtje van drie met It's Call It A Heart. En nu zondag 17 mei is Assenede officiële stopplaats van de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Ongeveer 1250 fietsers passeren die dag door de gemeente, zowel in de voor- als namiddag. Inwoners worden opgeroepen om de deelnemers langs het parcours of aan de stopplaats op de parking in de Tiestraat aan te moedigen. De 1000 kilometer is een vierdaagse fietsevenement van Kom Op Tegen Kanker dat elk jaar middelen bijeenbrengt voor klinisch kankeronderzoek. Editie 2026 is gestart afgelopen donderdag 14 mei en eindigt nu zondag 17 mei in Mechelen als vaste start- en aankomstplaats. Op zondag 17 mei is Eeklo de middagstad en Assenede is de sanitaire stop. Fietsers passeren zowel in de voormiddag als in de namiddag door Assenede. Door de doortocht kan het tijdelijk drukker zijn in het centrum van Assenede en Begoten. De 10 pelotons rijden in gesloten groep en worden begeleid door politie en motards. Om de sanitaire stop vlot te laten verlopen in Assenede helpt op zondag 17 mei van 6 tot 17 uur een parkeerverbod op de volledige parking in de Triestestraat. De sanitaire voorzieningen komen op het grasplein naast de parking. De jaarlijkse rommelmarkt dan nog in Begoten gaat gewoon door. Het parcours worden in overleg licht aangepast zodat de pelotons niet dwars door het centrum van Begoten rijden. Fietsers en bezoekers zullen elkaar dus niet kruisen daar in Begoten. De Tremolos, hier komen.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Both Sides Now, Anne Murray was dat uit 1968. En Sint Lorijns maakt zich op voor een nieuwe editie van Fiets en Ontdekt. Dat allemaal op Pinksteren maandag 25 mei. De bewegwijzer, de route van zowat 40 kilometer, laat je kennis maken met het beste wat de toeristische en culinaire sector te bieden heeft. Na een editie over de landsgrens blijft de tocht dit jaar dichter bij huis. De route trekt richting de buurtgemeente Kaaprijken en de start vindt plaats tussen 11 en 13 uur aan de culturele site De Meet in Sint-Lorijns. En meer informatie vind je natuurlijk op de website van de gemeente Sint-Lorijns, www.sint-lorijns.be/fiets-en-ontdek.

Earth, Wind and Fire After the Love Has Gone. We gaan snel afscheid nemen, want we gaan zo stilstaan aan de top van het uur. En met een jarige, en die wordt er vandaag 78. Ik heb het natuurlijk over Steve Winwood. Hij had een hitje in 1900, in het begin de jaren 80 moet dat geweest zijn. Higher Love. Jij vandaag jarig, gefeliciteerd en fijne verjaardag. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Jouw classics, de hele dag door. Radioactief, actief, de muziek van jouw leven.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Het is opletten als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Je trekt vanaf 10 uur door het Brusselse. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zoals het Noordstation. Wie toch naar Brussel moet, neemt best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering voor de zoveelste keer. In de vestigingen van Nike in Laakdal en te Sanderloham is een 24-uren staking uitgebroken. Aanleiding uit een mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbonden weigert Nike voldoende budgetten vrij te maken. Eerder kondigde Nike aan dat er mogelijk meer dan 700 banen gaan sneuvelen. De staking duurt nog tot vanavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Gisteravond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Vanuit daar worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dat virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden, zeg maar ontsmet. Vandaag overwegend droog, temperaturen rond 12 graden, maar morgen woensdag felle buien bij 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Nee, mooi lenteweer. Het is nog steeds niet hier.
0: Dit is Radio Actief.

0: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, dus zit er bij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: In Gent is een woontoren geëvacueerd na een korte maar hevige keukenbrand op de 7e verdieping. 8 appartementen die zijn voorlopig onbewoonbaar en er vielen 4 lichtgewonden. Dat meldt burgemeester van Gent, Matthias de Klerk. In Sint-Niklaas blijkt uit een expertenonderzoek dat bij de brand in een textiel loods maar heel beperkt asbest is vrijgekomen. Dakpannen die hebben de asbestvezels grotendeels tegengehouden. De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de richtpuntscholen. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzele, Haaltert en Erpenmeren naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
3: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radio

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die was een tijdje dicht door een gaslek bij wegenwerken, maar intussen is dat weer gedicht. Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven natuurlijk, omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen, blijkt uit een analyse van UNICEF. Al die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de VS, want Mandelson had blijkbaar nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Wisselend bewolkt met kans op enkele buien, 13 graden maar. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en veel wind. En de temperaturen morgen ook dan slechts 13 graden.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Belegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn? Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Het blijft wisselend tot soms zwaar bewolkt met hier en daar een lokale bui. Maar op veel plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperaturen die liggen tussen de 7 en 14 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar. De wind die waait zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig. Uit west tot noordwest en later uit zuidwest tot west. Morgen, woensdag, stroomt dan onstabiele maritieme polaire lucht binnen. Het wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt met buien die fel en onweerachtig kunnen zijn.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation en trekt naar Zuid. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Het blijft belangrijk om druk te blijven zetten, zegt de Christelijke Vakbond. Voorlopig is alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over deze actiedag. Het was even chaos op de weg naar Brussel Airport in Zaventem, want de brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon net bij de Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal, door patiënten of bezoekers, blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op collega's groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten. Als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Dan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op hete zomerdagen. In New York, in de VS, kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein-files, omdat er heel wat prominente figuren worden genoemd, zoals president Trump. De Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23ste seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Middag en vanavond wisselend bewolkt met kans op een bui, 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Het blijft voorlopig fris.
3: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een woontoren geëvacueerd na een korte maar hevige keukenbrand op de 7e verdieping. 8 appartementen die zijn voorlopig onbewoonbaar en er vielen 4 lichtgewonden. Dat meldt burgemeester van Gent, Matthias de Klerk. In Sint-Niklaas blijkt uit een expertenonderzoek dat bij de brand in een textielloods maar heel beperkt asbest is vrijgekomen. Dakpannen die hebben de asbestvezels grotendeels tegengehouden. De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement, dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de richtpuntscholen. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzele, Haaltert en Erpenmeren naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
1: Jouw classics, jouw muziek.

0: nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed

Vanmiddag en vanavond wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden. Morgen na de middag pittige buien, mogelijk met een onweer. Opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.

0: Hamarszom!
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een woontoren geëvacueerd na een korte, maar hevige keukenbrand op de 7e verdieping. 8 appartementen die zijn voorlopig onbewoonbaar en er vielen 4 lichtgewonden. Dat meldt burgemeester van Gent, Matthias de Klerk. In Sint-Niklaas blijkt uit een expertenonderzoek dat bij de brand in een textielloods maar heel beperkt asbest is vrijgekomen. Dakpannen die hebben de asbestvezels grotendeels tegengehouden. De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement, dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de richtpuntscholen. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzelen, Haaltert en Erpenmeere naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een wagen. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van één van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden. Morgen na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 13 graden. Donderdag en vrijdag kans op buien. Het blijft fris. Het weekend wordt droger en ook iets zachter.
2: Radioactief. De muziek van jouw leven.

Basislang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een wagen. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van 1 van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden, morgen na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 13 graden. Donderdag en vrijdag kans op buien, blijft fris. Het weekend wordt droger en ook iets zachter.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden. Morgen na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 13 graden. Donderdag en vrijdag kans op buien, blijft fris. Het weekend wordt droger en ook iets zachter.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
5: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook weer een grote betoging in Brussel tegen die hervorming. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Intussen laat minister van Sociale Zaken Van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat er niet mee in. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen weinig mensen bloed geven en het verlengde weekend belooft ook niet veel beterschap. Tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Bloed geven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, zegt de Europese Commissie. De Commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg. Daar kwam veel kritiek op, want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zouden enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes hebben gezongen. Het parket opende zelf een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Vragen, al verhoord. Hij zegt dat hij meewerkt om de betrokken supporters te identificeren. En de Rode Duivels hebben er een mogelijke nieuwe aanvaller bij. Matthias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach een selectie bekend voor het WK deze zomer. Wisselend bewolkt, kans op een bui. 13 graden, morgen bewolkt en vanaf de middag stevige buien met onweer. Opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
4: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Gent is een woontoren geëvacueerd na een korte, maar hevige keukenbrand op de 7e verdieping. 8 appartementen die zijn voorlopig onbewoonbaar en er vielen 4 lichtgewonden. Dat meldt burgemeester van Gent, Matthias de Klerk. In Sint-Niklaas blijkt uit een expertenonderzoek dat bij de brand in een textielloods maar heel beperkt asbest is vrijgekomen. Dakpannen die hebben de asbestvezels grotendeels tegengehouden. De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van het hoofddoekenverbod in de Oost-Vlaamse provinciale secundaire scholen verworpen. 6 leerlingen en 3 VZW's die hadden bezwaar ingediend tegen het neutraliteitsreglement, dat vanaf de 1 september 2026 levensbeschouwelijke symbolen verbiedt in de richtpuntscholen. In Zottegem zijn de werken gestart aan een ondergrondse elektriciteitslijn richting Aalst. De nieuwe verbinding die vervangt de bovengrondse masten die intussen 100 jaar oud zijn. De elektriciteitslijn die loopt via Herzelen, Haaltert en Erpenmeere naar Aalst. In Aalter is er kritiek op het aantal elektrische laadpalen op de Corneliusparking achter de kerk. Volgens gemeenteraadslid Jeff Tavernier zijn er 14 plaatsen exclusief voor elektrische wagens, terwijl er verderop al een snellaadstation voor 6 wagens staat. Op marktdagen zouden gewone parkeerplaatsen nog moeilijk te vinden zijn. En de avondmarkt in Aalter gaat eind juni dan toch door. De handelaars die wilden de organisatie stopzetten, maar na een oproep van een inwoner kwam er voldoende steun om het evenement toch te laten plaatsvinden. De avondmarkt in Aalter die wordt georganiseerd op vrijdag 26 juni en extra deelnemers die kunnen zich nog aanmelden.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio.